0: verlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hoge Veen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: stilte doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Ja.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrienne Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hogeveen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de België dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hoge Veen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Er dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimon in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hogeveen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.

0: vooral in Vlaams-Brabant en Limburg. Candyman.
1: Sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops,

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ja,

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weekends van september verwacht het agentschap Wegen en Verkeer hinder op de E314 richting Diest en Limburg. Het agentschap vernieuwt het asfalt tussen Aarschot en Tieltwinge. Op vrijdagavond 4 september starten de werken op de rechterrijstrook en de pechstrook. Tot maandagochtend rijdt het verkeer over de linkerrijstrook. Daar geldt een maximumsnelheid van 70 per uur. Van 11 tot 14 september wordt de linkerrijstrook afgesloten en rijdt het verkeer over de pechstrook. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken op maandagochtend 14 september klaar. En dan gaan we naar Limburg. Hogeschool PXL gooit haar accountancyopleidingen om. Studenten en professionals krijgen meer les over artificiële intelligentie en leren hoe ze ondernemers proactief kunnen adviseren in plaats van alleen achteraf de cijfers te bekijken. De klassieke boekhoudkundige en fiscale kennis blijft wel. We hertekenen de accountancyopleidingen voor studenten en professionals precies omdat de markt niet meer wacht op een generatie die zichzelf moet heruitvinden na 10 jaar klassiek vakmanschap. Aldus Francis Vos, departementshoofd van PXL Business. Afwachten dus wat het wordt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op 1 lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
4: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95ste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan 1 graad of 20.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
3: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
5: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja, goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
3: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook A-agent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros-Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 Heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros-Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: Pink Floyd, another brick in the wall. Goedemorgen. Hier het Festival der Vloemingen op Radio Demerstad. En niet altijd kwaad spreken van de Walen, hè, alsjeblieft. Want die zijn dus al een week aan het nieuwe schooljaar begonnen. Hè. Neem daar maar eens een voorbeeld aan. Hè. Onze TikTokkers, die zijn nog niet bezig, hoor.
1: Rap, rap.

dial. Het is een very good morning en we rekken hem tot 9 uur met dit festival. En denk eraan, soldiers who want to be heroes, their number is practically zero. Rod McEwen.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

van de Lighthouse Family. Wel, nu dat je dat zegt, ja. Als alcohol ons kan schaden, dan moet dat ook staan op de pakjes ketamine, cocaïne en marihuana. Ja, dat vind ik nu toch wel, hè. En op de pathekens ook, hè. Pathekens eventueel met amaretto. Ook schadelijk voor de gezondheid, hè. Pralines met drank in. Gedaan, hè. En alle flessen wijn uit om het even welk land van deze planeet, daar moet het ook op staan, hè. En in het Nederlandse. Of ik ben niet akkoord, hè.

Dr. Elben, niet uit Albania, maar ergens anders vandaan, het Scandinavië, dacht ik. En Sing Hallelujah, wat niet zoveel meer gebeurt, want de mis en de kerken, dat marcheert zo niet meer. En ik vind dat spijtig, hè. Ik ben een oude misdienaar, dat hoor je wel vaak. En dat is ook zo, hè. Mijn favoriete Hallelujah blijft evenals een moede hinde naar het klare water smacht. Zo smacht mijn ziel om u te vinden, die ik ademloos verwacht. En ik verwacht u iedere ochtend, hè, om 7:00 uur, hè.

Sugar. Goedemorgen, ja, sugar. Ook schadelijk voor de gezondheid. Hè? Ik verwittig u nu al. Binnenkort komt ook in Tienen iedereen zonder werk te zitten. Oh ja. We moeten een beetje consequent zijn. Ik kan er ook niet aan doen, hoor. Elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 1... opent op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt... de antiek, brokante en curiosa-markt. Gratis toegang. Zondag vanaf 10 uur organiseert de Oldtimer Club het Sepapke... aan de Warande in Rummen een meeting voor militaire voertuigen en tractoren. Om 2:30 vertrekken de legervoertuigen en om 3:00 de tractoren... voor een rondrit. Inschrijven kan ter plaatse. Momenteel kan je via het secretariaat van de Hagelandgidsen inschrijven voor de begeleide fietstocht. 6 september, 28 kilometer vanaan Brasserie Zomersoet in Tienen. Kijk, daar heb je het al. Ook met een elektrische fiets ben je welkom. En er wordt gevoetbald, ja, al een tijdje. En ook zondagnamiddag om 2:30 Sporting Molenbeek tegen Boutersem B. Ik probeer het extra te articuleren. De Pointer Sisters en Dea

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat is nog veel te vroeg. Dit festival loopt nog tot 9 uur. 7-9, Radio Demerstad, het festival der Vloemingen. En de beesten dan don't say goodbye. Tijd om voet te peren. Madonna peren wij met Borderline aan de grens even over, hè, Border. Aan de mosselen die we gaan eten in Filipijnen. We rijden naar Gent, vervolgens richting Zelzaten en dan Terneuzen. En in Sas van Gent, dan ga je eraf. En de rest, zeg, trekt u plan, hè?

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad Sportcafé.
0: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+.

de Janeiro. De zusjes Maywood en het schijnt dat ze op termijn ook ruzie met elkaar kregen. Ach, kijk ja. In welke familie is er geen ruzie? Wel in die van mij, maar dat komt heel eenvoudig omdat ik geen broers of zussen heb.

0: Radio Dinsdag.
1: Gelukkig komen wij heel goed overeen. Het is toch zo, hè? En gij spreekt mij nooit tegen, dat vind ik heel fijn. Het wereldnieuws komt eraan en na 8 uur nog een ganse uur Festival der Vloemingen. Zie me doen.

In die tijd ook een waarschuwing voor AIDS. Hè? Toen was dat nog levensgevaarlijk. Hè? Too Much Love Will Kill You en Brian May. 8 uur met Gino Vannelli op Radio Demerstad. The Wild Horses, They Can't Drive Me Away From You.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. En vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
3: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
3: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
6: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen. Maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
3: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. SCVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloren met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 centimeter diameter en 7 centimeter lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

Goedemorgen, vrienden van Radio Demerstad. Love Potion number 9, oké. Maar daar zit toch geen alcohol in, hè? Ah nee, want anders moeten we de mensen daarvoor waarschuwen. Hoe zit

denkt er daarvan? Nog 1 uurtje aan de batterij tot 9 uur. En dan vanmiddag, zo tussen de vlagen door, eventueel een kleine barbecue. Een jambalaya on the bayou. Dat komt goed, hè? Tuurlijk.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Govaerts Groep.
5: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
8: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Sunny van Boney M, ja. Inderdaad, hier en daar, maar de airco moet niet aan. We halen 21 graden. Radio Demerstad, het festival der Vloemingen. Om mee te zingen met Raymond.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

vol is, dan heeft hij talent van, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

Het is een vedette. Hij weet wat hij wil. Hè? Je veux de l'amour. En als er nog een beetje over is, dan willen wij ook nog best een stukje. Kunnen we even weten naar de kermis, hè? Van morgen tot en met donderdag volgende week vindt in zaal Bergendal in Waalrode Wonderen. Ze zijn er daarmee, hoor. Wonderen kermis. Zaterdag om 18 uur quizavond met drie wijzen en een dwijze. Dat is leuk. Zondag treedt de lokale covergroep Outback op. En voor het verdere programma van Wonderen kermis verwijzen we je naar de weekend- en de weekkalender onder van 29 augustus. Dat is dus onze kalender, uiteraard. En vanavond vanaf 5 uur ben je uitgenodigd in het clubhuis van Herken FC voor een spaghettiavond. Ook veggie en kinderporties staan daar op de kaart. Morgen om 1 uur vindt op de terreinen van de Plekkers in Rillaar een petanque-toernooi voor vrouwen plaats. In ploegen van 3. Inschrijven kan via Bettes Hermans. En morgen en zondag organiseren de Giro van Rillaar smuldagen in den akker in Rilda, in Rillaar al daar, ging ik zeggen. Zaterdagmorgen is de keuken open van 17 tot 21 uur en zondag tussen 11:30 en 2:00. Enfin, Billy Joel, she's always a woman to me, en dat is niet om op te eten. She can kill-

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.

0: En pam-param-pam-pam-pam, show waddy waddy. In de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad, waar met alle liedjes wordt meegezongen. En als je daar niet echt voor was, kijk, ja, dan was je toch al jaren weg.
1: Nee, nee, nee, hij is nog niet meugd, hè?
0: Ja.

Yet I Know van Jimmy Frey. En Jimmy Frey die is dus nog altijd niet van de straat. Hè? Zou dat geen goed idee zijn voor een tv-formule? Zo naast BNB zoekt lief. Vlaamse zanger zoekt lief. Ja, maar het zou hem kunnen helpen. Remembering.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel. In Diest. Leuvense Steenweg

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Golden Earring voor de rockers en de rollers van het festival. Ja, maar die zitten niet eens morgens ook, hè. Die komen om 7 uur al toe, hè, met hun motociclet, met hun armen zo vol met tattoos en leren vesten aan en drinken, hè, jongens. Maar de laatste tijd alleen nog spaaien, want al de rest is levensgevaarlijk.

aan de bel, Michel en Tichin. Ik zat gisteren met mijn vrouw te praten over mijn levenseinde en mijn begrafenis toch al een beetje aan het voorbereiden. En we hebben afgesproken dat het laatste half uur van mijn dienst zal bestaan alleen uit mijn afscheidsliedjes.

zou daar niet naartoe gaan, hè, want dat gaat een vreselijke, triestige begrafenis zijn. Je hoort dat nu al, hè? Enfin, ik wens je een heel fijn weekend. Plezier met de Classics at Work. En tot maandag.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
4: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
3: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Haakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van Vias.
5: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
3: Vias wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38e op de wereldranglijst, Mertens 24e. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
6: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja, goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
3: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: De fijne ochtendspits. Dankjewel Rudy van Vlaanderen voor het festival van vanochtend Blondie. Ja, dat is ook al een fijne aanzet voor The Classics at Work op vrijdag 28 augustus. Goedemorgen.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Vrijdag 28 augustus, de laatste vrijdag van de maand. Straks in de koffiecorner hebben we dus weer bitterballen. Een bitterbal voor de sfeer en voor de gezelligheid. En daar een sausje bij. Ja, dat is hem, hè. Demerstad met de classics.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw, wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Meezing Vrijdag in Limburg en Vlaams-Brabant. En dan die Meezing Classic uit de Lage Landen. Drukwerk, Je loog tegen mij. En uit het begin van de jaren 80 ook nog Alphaville, Big in Japan. We gaan onze tijd nuttig besteden vandaag. Blijf erbij voor Roxette zometeen. Diest heeft er een nieuw hotel bij, het Hotel Orange Parkway Hotel aan de Sint-Jansstraat, vlakbij het stadspark Clouseau. Ja, dat is de geheime headliner van Love for Life op 19 september in Scherpenheuvel. En Carrefour heeft de klanten laten weten, zowel in de supermarkten als via de social media, dat ze voortaan geen elektrische auto's meer willen op de dakparkings. Meer details straks in de verhalen op de werkvloer om 9:30 en in de koffiecorner om 9:40.
1: De werkvloer.

0: De Classics at Work. Radio Demerstad in de wagen, thuis, op de werkvloer. Meezingen met de liedjes die we kennen. En dat op deze 28e augustus. It's a special day today. Want voor de Lincoln Memorial gebouw in Washington D.C. hield Martin Luther King op die 28e augustus zijn beroemde toespraak. Hij zei, I have a dream. Een toespraak die inspiratie gaf aan miljoenen mensen om op te staan tegen racisme. En dat maakt deze dag zo bijzonder.
1: De werkvloer.
0: Diest heeft er een nieuw hotel bij. Het hotel Orange Parkway aan de Sint-Janstraat, vlakbij het stadspark De Warande. Ja, misschien heb je er nog ooit geslapen, want toen was het een jeugdherberg, of werd je opgevangen na schooltijd bij de naschoolse kinderopvang in Den Drossaard. Het historische pand is nu een tophotel geworden. Meer dan een jaar zijn Orhan en zijn partners bezig geweest met de renovatie, maar vorige week ging het hotel open met 7 kamers en een heel groot terras. Gasten die kunnen daar kiezen uit een budget of een luxe kamer. Het heet dus nu het Orange Parkway Hotel in de Sint-Janstraat in Diest.
1: De werkvloer.
0: De verhalen op de werkvloer werden vorige week ook ingezonden. En dan was er het verhaal bij van Ellie. Want Trimsalon Trimhofken in Scherpenheuvel gaat definitief de deuren moeten sluiten. Het is een emotionele beslissing als je weet dat elke ondernemer van nul moet beginnen. En dat heeft ze ook zo duidelijk gemaakt via de Facebookpagina. Klanten worden nu wel gerustgesteld over de verzorging van hun huisdieren, want de tweede vestiging van Ellie, die in Keerbergen, die blijft wel open. Ellie bedankt haar klanten en vraagt begrip voor de situatie, terwijl ze toch heel dankbaar is voor alles en voor iedereen.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: Kosten in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is hem. Classic.

Een grote hit was het in het midden van de jaren 80. De twee Belgen en het verhaal van Lena Lena. Meezing vrijdag bij Radio Demerstad. We zijn op weg naar het weekend. Naar de koffiecorner met de bitterballen. Meezing vrijdag met Jason Donovan op Radio Demerstad.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Kies op weg naar 10 uur. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Chris is onderweg naar de studio. Ik kan misschien ondertussen al even meegeven dat Koen en Chris dit jaar toch nog eens gaan optreden. Ja, Clouseau is de geheime headliner geworden van het Love for Life Festival op 19 september in Scherpenheuvel. Er werd veel over geroddeld. Er werd gehoopt dat ze zouden komen. Maar dat wordt dus nu wel bevestigd. En dat is bijzonder goed nieuws. Eerder stond Clouseau op de Lokerse feesten en op Suikerrock. Dat zouden dan de enige twee concerten zijn voor dit jaar. Love for Life, dat is een festival op zaterdag 19 september aan de oude Tiense baan in Scherpenheuvel. Verder dat weekend kan je ook nog genieten van Meteor, K3, Milk Inc, Rimmel van het Groenewoud, Berre, Niels de Stadsbader en Aaron Blommaert. En dus ook Clouseau op vrijdagavond 19 september. De tickets voor het festival, die kan je verkrijgen via de website. Zometeen meer details over het nieuws van bij ons, hier bij Radio Demerstad. Come Into My Life was een hitje voor Joyce Sims in 1987.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: U heeft het misschien ook al gemerkt, er liggen tientallen boomstammen met kabels en kettingen vast in de Demer. Die liggen daar bewust als ecologische maatregel voor natuurherstel. Ze vormen zogenaamd rivierhout, dat dient als leefgebied, voedselbron en schuilplaats voor planten en dieren. De bomen zijn vooral merkbaar tussen Betekom en Werchter en zijn daar geplaatst door de Vlaamse Waterweg als onderdeel van natuurherstelwerken in de Demervallei. De kettingen en kabels zorgen ervoor dat de loodzware stammen bij hoge waterstanden niet wegdrijven. Op die manier blijft het hout exact op zijn plaats liggen als een ecologische maatregel voor lange termijn. Na het protest tegen de geplande bomenkap langs de Hasseltse Dreef en de Rungstersteenweg in Hasselt is er ook een ander geluid. Een nieuwe tegenpetitie vraagt net om de geplande heraanleg van het fietspad wel uit te voeren. De petitie zamelde meer dan 170 handtekeningen. Volgens de initiatiefnemers is het huidige fietspad al lange tijd hobbelig en onveilig doordat boomwortels het wegdek omhoog duwen. Ze benadrukken dat Steevoort al jaren wacht op een veilige en comfortabele fietsverbinding met Hasselt en vrezen dat nieuw protest het dossier opnieuw zal vertragen. Afwachten wie zijn gelijk haalt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. En sinds vorige week lag hij ook in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
4: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: terugblikken naar de jaren 80. Ja, dan komen we automatisch bij die dansfilms uit, hè. Met Purple Rain, met Dirty Dancing en met Footloose. Irene Cara was dat. Ja, dat is goed nieuws, hè, dat Clouseau ook naar het Love for Life Festival komt in Scherpenheuvel. Je hoort ze zo meteen nog even met Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Classics
1: at Work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Het is cruciaal dat medewerkers zich vinden in de missie en in de waarde van het bedrijf waar ze werken. Ja, regelmatig fysiek samenkomen is daarom heel belangrijk. Vaak ervaren ze het gelukkig zijn op de werkvloer wanneer er dingen samen tot ontwikkeling kunnen komen. En dat is bijvoorbeeld in een koffiecorner de bitterballen uitdelen. Doen we zo meteen na Clouseau.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charle van Domburg. Yay! Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Voor

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

Collega's komen samen in de koffiecorner op de laatste vrijdag van de maand. En daar zetten wij de nodige muziek bij, Bananarama. We hebben Bob Marley in de Wailers. En we hebben de Four Tops na deze van Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Supermarkt Carrefour heeft de klanten laten weten, zowel in de supermarkt als via de social media, dat ze voortaan geen elektrische auto's meer willen op de dakparkings. Dat geeft overbelasting en er is meer kans tot brandgevaar, zeggen ze. De gebouwen waarin de Carrefour supermarkten zijn, dat zijn vaak verouderde constructies. En het gewicht van al die zware batterijen zouden de gebouwen niet meer kunnen dragen, denken ze. Bij brand is blussen ook op hoogte een heel stuk complexer geworden. Klanten met een elektrische wagen parkeren dus voortaan maar beter op de begane grond. En daar zijn ook de laadpalen voorzien. Het is een voorzorgsmaatregel bij Carrefour. En dat geldt voor alle 18 winkels in ons land, waarvan er 7 te vinden zijn in Vlaanderen. Laat de koffie smaken en de bitterballen. Dit is Bananarama. Geniet van de muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: Daar zijn meerdere versies van beschikbaar. Dit was de uitvoering uit 1964. De Four Tops in de Classics at Work. Op deze vrijdag voormiddag.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Bruce Springsteen heeft tijdens een optreden in Washington nogmaals kritiek gespuit op het Witte Huis en op de zittende president. Ja, Bruce die zwijgt niet, hè. Hij speelde een aantal politiek getinde nummers, zoals American Skin en Streets of Minneapolis. Deze Amerikaanse tragedie kan alleen maar gestopt worden door onszelf, door het Amerikaanse volk, zei Bruce tegen het publiek. Niemand komt ons redden, we zullen het zelf moeten doen. Op 3 oktober dan is er een eendags festival, Power to the People. Een festival rond vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en natuurlijk rock and roll. En daar zal Bruce Springsteen ook aanwezig zijn. 3 oktober is dat, ja? Die Bruce, die zwijgt er niet voor. Hij gaat voor zijn eigen mening. Leo Sayer, More Than I Can Say, kan er niks aan toevoegen.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderronde en klik op de link.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Het was een eendagsvliegje, Nicole, maar ze is wel bijgebleven uit de hitparade van 1986. Don't You Want My Love. Als we naar Zweden kijken, dan is het natuurlijk ABBA die daar de populairste band van het land blijft door alle jaren heen.

Amazing Vrijdag. We gaan stilaan naar 11 uur toe. De bitterballen zitten achter de kiezen. We kijken uit naar de lunchradio. En daarvoor zit ook nog het aperitiefje met Kurt zometeen. En dan gaan we helemaal op weg naar het weekend. We hebben deze morgen gesproken over een nieuw hotel in Diest. Het Orange Parkway Hotel in de Sint-Jansstraat. Clouseau is dan de geheime headliner voor het Love for Life Festival op 19 september in Scherpenheuvel. En Carrefour heeft de klanten laten weten dat ze voortaan liever geen elektrische auto's meer wil op de dakparkings. De verhalen op de werkvloer. Maandag zijn ze er weer tussen 9 en 11. Maak er ondertussen een fijne Demerstad vrijdag van. En veel plezier met de komende collega's.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schonderbuke bij Scherpenheuvel is de nieuwe rolstoeltoegankelijke buitenruimte, de Binder, officieel geopend. Deze overkapping van dienstencentrum Groenhoef beschermt bezoekers met een niet aangeboren hersenletsel tegen zon en regen, zodat ze langer van de tuin kunnen genieten. Tijdens de zomermaanden functioneert de plek als het Groenhoef Café, een ontmoetingsplaats voor patiënten, buurtbewoners en passerende fietsers. De constructie is uitgerust met een duurzaam groen dak en werd mede gefinancierd door Europese Leader-subsidies en de lokale Lions Clubs. Bezoekers van het Speelhof in Sint-Truiden kunnen sinds afgelopen weekend opnieuw genieten van een ijsje, een drankje, een pannenkoek of een wafel. Aan de speeltuin op het Neerhof is namelijk een tijdelijke horeca pop-up geopend. De uitbating moet het recreatieve aanbod op het domein versterken, terwijl de restauratiewerken aan de historische gebouwen gewoon verder kunnen gaan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een fervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
4: De nieuwe koning roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen alle Noorse kerkklokken ook luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. 5 jaar geleden kreeg hij levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic overleed gisteren. Hij werd 84. En er liggen geen mijnen meer in de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had dat eerder ook al gezegd, maar verschillende bondgenoten hadden daar toen hun twijfels over. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

Dire Straits met Mark Knopfler. En ja, dat vrolijke plaatje met dat fluitje ertussenin. The Walk of Life. Goedemorgen allemaal, dit is het programma Aperitief.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: disco-muziek op zijn best. Ook bij Radio Dimmerstand vandaag op verder. Om ons toch al een beetje op te warmen voor het komende weekend. La Bionda, die hadden we. One for you, one for me. Daarvoor nog Cool and the Gang met Joanna. Straks de informatiefjes in van de vaste items uiteraard. Doorheen de dag bij Radio Dimmerstand. Eerst dit hier, Lucille van Kenny Rogers.
1: In a bar in Toledo, across from the depot.

Er is zaterdag 29 augustus van 11 tot 20 uur. Dan organiseert de Gilde der Kasseistampers in Aurodenberg in Aarschot een eetdag. Njam, njam. En diezelfde zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur vindt rond het skateplein en het amfitheater in het Warandenpark te Diest het Urban Festival Summer Jam plaats. En als je houdt van feesten, uiteraard ook meeluisteren naar Radio Demerstad met onder meer dit hier van Roger Whittaker nu.

0: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
4: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reinaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
5: Iemand heeft je pijn gedaan.
4: Gunther F, Erik Thompson en Phil Kevin.
5: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
4: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

Sowieso, die hadden we met Picture of You. Straks een van de vaste items op vrijdag. En helaas, helaas, voor de laatste maal het aperitief van de week. Voor de laatste maal. Volgende week starten we dan met een nieuw item op vrijdag. Straks komen ze eraan. De ingrediënten voor het aperitief van de week. Eerst nog dit van Gaspar Doel.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Tijd om voor de laatste keer het aperitief van de week op je los te laten. En de allerlaatste cocktail die we voor je hebben opgezocht is een mimosa cocktail. Wat heb je daarvoor nodig? Wel, dat is cava of prosecco, een 200 milliliter. Sinaasappelsap, ook dat volstaat met een 200 milliliter. Een scheutje cointreau en een cocktail of een wijnglas. En je kan dat allemaal mooi verdelen over vier glazen. Je giet dan die glazen vol met prosecco. Je voegt een scheutje cointreau liqueur naar smaak toe en serveer de glazen met een partje sinaasappel voor een extra feestelijke touch, zeg maar. Volgende week een nieuw vast item op vrijdag in dit programma. Bedankt om te luisteren tussen 11 en 12 naar dit programma Aperitief. Veel plezier met de rest van de bende. En maandag dan doen wij het opnieuw, ook dan weer tussen 11 en 12. Hier is nog Suzy Quattro en yes, she's in love with you. She's

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
4: Dat het mooie weer ons verholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Hè. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. Hè. En dat er evenementen zijn, hè, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
3: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
5: Dit leidt tot, wat wij vrezen, dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe, die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
3: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
6: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een fervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid. Een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen. En Haakon weerspiegelt dat volledig.
3: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En D-Post lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Real Grease, de tijd dat de damesgroepen furoren maakten. Het was vooral in de jaren 70. Giving Up, Giving In aan het begin van de laatste aflevering van de middag deze week.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: We zoeken een bruggetje naar het tweede nummer van vanmiddag. Mag ik uw baby zijn tot 2 uur vanmiddag? Zo komen we bij de Tremolo's. Here comes your baby.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
0: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

En zo is het ook geëindigd voor deze Michael Jackson, hè? Bad, met een aantal verschrikkelijke verhalen die de wereld ingestuurd werden. Wie had dit ooit verwacht van een fenomeen als deze Michael? De volgende man heet trouwens ook Michael. Nee, het is geen man, maar het is een band. Michael Learns to Rock.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

Of geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Prince, ook al niet meer bij ons. I would die for you, zei hij in 1984. En later zou dat ook gebeuren. Volgende nummer moet je keihard openzetten, want dit is een van mijn Vlaamse lievelingen. Claire en de Vreemde Vogels.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
1: Hey. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenborgstraat 30.

Zingen over een oude piano als je zelf 82 bent, waarom ook niet? Piano's worden ouder en mensen ook. Diana Ross, My Old Piano. En de volgende mevrouw die wil dat we ermee doorgaan. Het moet vooruitgaan, met andere woorden. Maria Verano. Yeah!

Het waren nog de trams. Het is kermis in Rummen, het is kermis in Maanrode en het is kermis in Aarschot. De Demervallei buldert van de kermissen. In Aarschot is dat nog tot en met maandag 31 augustus. Zondag is er een optreden van Sergio om 18 uur in de Bonenwijk. En op de slotdag maandag 31 augustus Beertjesworp om 19 uur op de Grote Markt en om 19.30 uur in de Bonenwijk. We gaan op zoek naar het nieuws van 1 uur.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Philip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjestoeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
4: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Hè. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
3: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. 2 Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. 2 mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die 2 luchtverkeersleiders een rol gespeeld. 2 van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Garnier en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

Twee of drie hits heeft hij gemaakt en een van zijn grootste was deze Love and Pride. We hadden het hier over King. Goedemiddag, Patrick van Laan. Goedemiddag overigens, we gaan door met de Good Vibrations. Dit zijn de Beach Boys.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475-77-66-84.
5: De zomer is hier.
6: Zomerradio.
5: En dat hoor je.
7: De zon en de muziek.
5: Radio Demerstad.

Einde aan te komen aan deze 5 uur en 30 seconden lange single van Meatloaf. Paradise by the Dashboard Light. Een nummer dat in elke zichzelf respecterende top 1000 aller tijden bij de beste 10 staat. Red wine, zin in een glaasje rode wijn. Wel, Pieter Tetero brengt die op kamertemperatuur. Red.

0: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers. Altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

About You. Of droomt u misschien meer van een rommelmarkt? Wel, dan hebben we nog een leuke uittip voor u. Morgen 29 augustus van 10 tot 16 uur ben je in de dorpskom van Wolfsdonk. Welkom op de jaarlijkse rommelmarkt. De inkom is gratis.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

52's. En dat was meer dan good stuff in 1992. Morgen zaterdag 29 augustus van 9 tot 16 uur organiseert de KLJ Molenbeek-Versbeek aan de lokale langs de Halensebaan een zomercarwash voor wagens en tweewielers. Een vrijgift is dan welkom. Bent u ook zo iemand die niet graag zijn wagen poetst? Wel, dan moet u daar zeker morgen eens langs gaan. Soms voel

James Roussos was zichzelf kwijt in de liefde, maar dat is dan ook al heel lang geleden. Wij gaan onszelf proberen te verliezen in het komende weekend. Morgen staan we aan de microfoon in Waanrode op de kermis bij de Drie Wijzen en de Dwijzen. We moeten daar dan het geheel wat aan elkaar praten. We hopen u daar misschien tegen te komen. En anders tot maandag op de radio.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf maandag 7 september wordt het gevaarlijke kruispunt van de Turnhoutse baan met de Horenblaas in Okselaar-Zichem heraangelegd. Het agentschap Wegen en Verkeer plaatst er slimme verkeerslichten, waardoor auto's en zwakke weggebruikers nooit meer op hetzelfde moment de gewestweg moeten oversteken. Je kan gerust zeggen dat dat nodig is, want in het verleden gebeurden er al meerdere stevige verkeersongevallen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet kritisch kijken naar de grensverbindingen in Limburg, want veel Limburgse middelen bij de lijn gaan verloren aan de financiering van grensvervoer. CD&V Limburg en de reizigersvereniging Trein Tram Bus komen samen met dit standpunt naar buiten. Limburg telt 9 grensoverschrijdende buslijnen. We moeten die middelen en de inzet die dat kost in vraag durven stellen, klinkt het. Een mooi voorbeeld is de lijn 79 van Tongeren naar Luik.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De dodentol in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laten de autoriteiten weten. Langs de Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren schorsing. Het gaat om Alix Gerniers en Justine Gazier, omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: Goedemiddag op deze 28 augustus. En 28 augustus, dat was ook de dag waarop koning Henri III gekozen werd als koning van Polen. Het was allemaal jaren geleden, maar dat was iemand die geobsedeerd was door zijn uiterlijk en steeds aan zijn hovelingen vroeg of hij er aantrekkelijk uitzag. Ja, daar zat ik zo'n beetje aan terug te denken bij deze plaat van Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Iets wat ik jou niet hoef te vragen. Je ziet me toch niet.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Maar horen doe je me wel de komende 2 uur. Dit is Siesta.
2: Wake up.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zet je

0: VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch hardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: kijk, zo gaat het wel eens in een mensenleven. Je komt iemand tegen, die helpt je dan door een donkere, beetje moeilijke periode. En achteraf blijkt dat ineens heel je leven veranderd te hebben. Lady, you bring me up. Dat waren de Commodores.
1: Jan de Groot.
0: En dan nu de feiten van de dag. We gaan eens een keertje kijken, hè, wat er zoal gebeurde in de geschiedenis op een 28e augustus. Wel, in 1995 werd toen het vernieuwde Koning Boudewijnstadion, voorheen de Heizel, officieel heropend. Dat gebeurde met een vriendschappelijke interland tussen de Rode Duivels en Duitsland. En op 28 augustus 1963 geeft Martin Luther King zijn beroemde I Have a Dream speech. Dat gebeurde tijdens de burgerrechtendemonstratie in Washington D.C. Hij hield zijn speech aan het Lincoln Monument in Washington. Hij kijkt vanaf de trap van het monument uit over een zee van mensen. En op 28 augustus 1996 komt er na 15 jaar definitief een einde aan het huwelijk van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana. Een speciale rechtbank in Londen bekrachtigde de scheiding officieel. Ja, dat ging blijkbaar allemaal snel, hè? Zo op 1, 2, 3...

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Warme dagen. De coolste classics. Demerstad.

0: Céline Dion en Partez pas sans moi. Oh nee, we zijn nog niet weg. We blijven nog een beetje binnen, want buiten is regen voorspeld. Enfin, we gaan dat eens van dichterbij bekijken.
1: Het weerbericht.
0: Ja, inderdaad, zwaar bewolkte periode vandaag met soms buien, maar ook enkele opklaringen. De buien kunnen soms actief en onweerachtig zijn. Er zijn ook zware windstoten mogelijk. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. Morgen doorgaans veel bewolking, vaak droog weer en 21 graden. Zondag vrij veel bewolking met kans op een bui en maxima rond 23 graden. En ook begin volgende week blijft het wisselvallig bij temperaturen net boven de 20 graden.
1: Jan de Groot.
0: En nu een Duits lied uit 1986. Dit is Juliane Werding.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk

We gonna rock this town, dat waren de Stray Cats. Siesta. Vanavond vanaf 5 uur ben je in Herk de Stad uitgenodigd in het clubhuis van Herk FC voor een spaghettiavond. Maar ook veggie en kinderporties staan daar op de kaart. En morgen om 1 uur vindt op de terreinen van De Plekkers in Rillaar een petanktoernooi voor vrouwen plaats in ploegen van 3. Inschrijven kan via Bettes Hermans. En het hele weekend, zaterdag en zondag, organiseert de Giro van Rillaar smuldagen in Den Akker in Rillaar. Zaterdag is de keuken daar geopend van 5 tot 9. Zondag is dat van 11:30 tot 2. En nu, Wiltura, nummer uit 1976, Donna Carmela. Eens wat

Dat was Baccara en The Devil Send You to Laredo. Wij worden gelukkig nergens naartoe gestuurd. Alhoewel, richting het nieuws van 3 uur, dat wel, dat komt er zo meteen aan. Na deze plaat van Donny Osmond en Puppy Love.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weekends van september verwacht het agentschap Wegen en Verkeer hinder op de E314 richting Diest en Limburg. Het agentschap vernieuwt het asfalt tussen Aarschot en Tieltwingen. Op vrijdagavond 4 september starten de werken op de rechterrijstrook en de pechstrook. Tot maandagochtend rijdt het verkeer over de linkerrijstrook. Daar geldt een maximumsnelheid van 70 per uur. Van 11 tot 14 september wordt de linkerrijstrook afgesloten en rijdt het verkeer over de pechstrook. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken op maandagochtend 14 september klaar. En dan gaan we naar Limburg. Hogeschool PXL gooit haar accountancyopleidingen om. Studenten en professionals krijgen meer les over artificiële intelligentie en leren hoe ze ondernemers proactief kunnen adviseren in plaats van alleen achteraf de cijfers te bekijken. De klassieke boekhoudkundige en fiscale kennis blijft wel. We hertekenen de accountancyopleidingen voor studenten en professionals precies omdat de markt niet meer wacht op een generatie die zichzelf moet heruitvinden na 10 jaar klassiek vakmanschap. Aldus Francis Vos, departementshoofd van PXL Business. Afwachten dus wat het wordt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Net over de grens in Frankrijk zaten zo'n 150 treinreizigers zeker 4 uur vast op een trein, dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Dus op Frans grondgebied, volgens de afspraken om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen, is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
4: De reizigers krijgen hun geld volledig terugbetaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
6: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
4: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. NA Gent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. NA Gent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Because I gotta have faith.
1: George Michael en Fate. En jawel, wij hebben er alle vertrouwen in dat alles een beetje goed blijft gaan. Technisch ook het komend uur hier bij Radio Demerstad.
2: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
1: We gaan gewoon door tot 4 uur. Straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden ook koffiepauze over een half uurtje. En nu is er al La Belle.

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Grotendeels in het Frans, maar ook een beetje in het Engels. Dat was Jean-Jacques Goldman, hierbij gestaan door de Britse zanger Michael Jones. Een nummer uit 1985, dat was Je te donne.

0: Een 24-jarige man uit het Nederlandse Enschede is echt geen snelheidsduivel, maar er blijkt iets mis te gaan met de mobiele flitser die geregeld langs zijn woning aan de Parkweg in Enschede wordt opgesteld. De bewoners vinden de flitser op zich niet slecht, want er wordt best hard gereden in de straat, maar hij lijkt dus niet goed afgesteld te zijn. De man zijn auto wordt telkens geflitst, terwijl die gewoon voor de deur geparkeerd staat. Hij trok dan ook grote ogen toen hij inlogde op de website van het Nederlandse incassobureau dat de snelheidsboetes verstuurt. Foto's van de overtredingen toonden dat de flitser telkens zowel de hardrijder als de auto van de bewoner fotografeert, terwijl die gewoon geparkeerd staat. Het systeem pikt er vervolgens ook nog eens de nummerplaat van zijn auto uit.
1: Amai, amai.
0: Zo kreeg hij al onterecht 6 boetes in de bus, telkens bedragen van 80 of 90 euro, plus administratiekosten, terwijl de echte hardrijders gewoon vrij uitgaan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt nu in een reactie op het gekke incident op zoek te gaan naar een oplossing. Ja, het zal nodig zijn.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Jackie Wilson en Higher and Higher. En ik weet het, de vergelijking slaat nergens op, maar ik vergelijk het met een kopje koffie. Dat is leeg, dat kopje. Je plaatst dat onder de machine. De machine doet zijn werk, de koffie loopt in je kopje en die komt alleen maar higher and higher. En wanneer het helemaal vol is, dan is het koffiepauze bij Radio Deverstad.
1: Tijd voor koffie.
0: Ik denk dat ik u een beetje heb aangestoken. We gaan er allemaal samen van genieten, hè. Koffiepauze, dat doen we 3 platen lang. We beginnen met Telly Savalas and Some Broken Hearts Never Mend en laten koffie smaken.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborgstraat 30.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: The Stars on 45. Vanaf vandaag tot en met zondag organiseert Giro Jevati in Tieltwingen een weekendje spiegeltent. Vanavond om 7 uur opent daar de zomerbar met een happy hour, gevolgd door een fuif. Morgen wordt er een clubtoernooi gehouden en om 7 uur morgenavond treden Bliss en VC de Gies op. En zondag om 12 uur is er een barbecue waarvoor je wel vooraf moet inschrijven. Je kan ook deelnemen aan een wandelzoektocht door de gemeente. Genoeg te doen dus dit weekend daar in Tieltwingen. En aanstaande zondag om 2:30 vertrekt op het Dorpsplein in Waanrode een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. En om 4:30 is daar een dorpelingenkoers. Dat allemaal ter gelegenheid van Waanrode Kermis.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

We gaan nog een beetje rijmen aan het einde van deze siesta met Claude François en Alexandrie Alexandra. En dat betekent dat we nog één plaatje te gaan hebben. Dat wordt de Creedence Clearwater Revival met Sweet Hitchhiker. Zometeen veel plezier bij Gunter Schepers in de Spits. En graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: U heeft het misschien ook al gemerkt, er liggen tientallen boomstammen met kabels en kettingen vast in de Demer. Die liggen daar bewust als ecologische maatregel voor natuurherstel. Ze vormen zogenaamd rivierhout, dat dient als leefgebied, voedselbron en schuilplaats voor planten en dieren. De bomen zijn vooral merkbaar tussen Betekom en Werchter en zijn daar geplaatst door de Vlaamse Waterweg als onderdeel van natuurherstelwerken in de Demervallei. De kettingen en kabels zorgen ervoor dat de loodzware stammen bij hoge waterstanden niet wegdrijven. Op die manier blijft het hout exact op zijn plaats liggen als een ecologische maatregel voor lange termijn. Na het protest tegen de geplande bomenkap langs de Hasseltse Dreef en de Rungstersteenweg in Hasselt is er ook een ander geluid. Een nieuwe tegenpetitie vraagt net om de geplande heraanleg van het fietspad wel uit te voeren. De petitie zamelde meer dan 170 handtekeningen. Volgens de initiatiefnemers is het huidige fietspad al lange tijd hobbelig en onveilig doordat boomwortels het wegdek omhoog duwen. Ze benadrukken dat Steevoort al jaren wacht op een veilige en comfortabele fietsverbinding met Hasselt en vrezen dat nieuw protest het dossier opnieuw zal vertragen. Afwachten wie zijn gelijk haalt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Pure Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
5: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd. Dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
4: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juni. Financieel expert Pascal Papa.
6: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
4: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. In Nepal zijn 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook schrap voor een 2e overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.

0: Dit nummer werd gebruikt in de film Back to the Future. Amai, dat was lang geleden, midden jaren 80. Huey Lewis en de News. Huey Lewis zelf, die is ondertussen doof geworden. Dat moet verschrikkelijk zijn voor de muzikant.
1: Met Gunther door de spit.
0: Vrijdag ondertussen. Goedemiddag, welkom bij ons hier op de radio. He was

0: dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort? Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
6: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
5: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

naar het weer voor het aankomende weekend. Het zal hoofdzakelijk droog zijn, maar af en toe krijgen we toch wel een regenbuitje over ons. Middagtemperaturen in de buurt van 22 graden. Zo eind augustus, dat is echt niet slecht. En de zonnige muziek, die blijft altijd doorgaan bij Demerstad. Summer Sun nu van Texas.

Een feestje, daar zijn wij altijd wel voor te vinden. Dankjewel aan Leslie Gore. Zondagmorgen vanaf 10 uur dan organiseert de Oldtimer Club het Sapapke. Aan de Warande in Rubbe een meeting voor militaire voertuigen en tractoren. Om 2:30 vertrekken de legervoertuigen. En om 2:45 de tractoren voor een rondrit al daar in Rubbe. Je kan ter plaatse nog inschrijven. Alles is ook mooi na te lezen op onze website in de weekend- en weekkalender op radiodemerstad.be. Een feestje, dan moeten we die gasten van Clouseau uitnodigen.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad Sportcafé. Café.
4: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Groep Talk Talk, die hebben echt goede nummers gemaakt. Dit was daar nog maar eens een mooi voorbeeld van Living in Another World. We zitten in het midden van de jaren 80. En toen was ook dit nummer terug te vinden in de zomer van 1985 in de hitparade.

Op het internet staat een lijstje, een top 30 eigenlijk, met landen in de wereld waar je de meeste kale mannen tegenkomt. En België staat op 21 in de lijst. Op nummer 3 staat Frankrijk. Op 2 staat Italië. En op de eerste plaats, meeste kale mannen, die vind je tegenwoordig in Spanje.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
4: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
3: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
5: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, een dienst van vreemdelingen zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
3: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun. Ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtst bij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
3: Harald werd 89, zijn zoon Hakon volgt hem op en zal Hakon de 8e heten. En er komt geen 5e editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg De Slimste Mens ter Wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En Het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middagregen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.

1996, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

Falco uit Oostenrijk. Vandaag op 28 augustus is het de internationale dag van de roodharigen. Die mogen ook wel eens in de verf gezet worden. Of is dat verkeerd geformuleerd? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

Als je regelmatig de A12 gebruikt tussen Meissen en Londerzeel, dan is er goed nieuws. Al sinds gisteren is die rijweg opnieuw in de richting van Antwerpen volledig opengesteld. Er komt een einde aan een belangrijke fase van maandenlange werkzaamheden op de snelweg. Ja, het maakt ons niet altijd ongelukkig, die werkzaamheden. Maar het wegennet in België, dat is een beetje versleten. Dus langzaam maar zeker moet dat allemaal vernieuwd worden.

Gewoon geplukt uit de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Dit nummer van de broertjes Gibb, de Bee Gees. En nu we toch een feestje aan het bouwen zijn, we doen er nog ietsje bovenop. Meezingen is toegestaan, want hier

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Het zijn die van Take On Me en The Sun Always Shines on TV. Drie gasten uit Noorwegen. Aha, dit keer met een heel mooi liedje, Touchy. Dat maakten ze aan het einde van de jaren 80. Een drukke werkdag achter de rug. Zeker op vrijdag heb je dan een rustpunt verdiend. Het is Beverly Craven die we daarvoor uitgenodigd hebben.

Een van die tophits van Queen, ze hebben er echt veel gemaakt. Hè? I Want to Break Free, trouwens de voorman van Queen. De zanger, een echte entertainer, Freddie Mercury. Die heeft ook wel eens solo een aantal nummers de hitparade ingezongen. Onder meer dit liedje, om maar een voorbeeld te geven.

0: Zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Even wat reclame maken voor de collega's. Morgenmiddag is er weer een Flashback Hitparade. Dat is een integrale hitlijst van weleer. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Bij Herman, het is morgen een lijst uit 1982. Misschien horen we dit nummer dan.

Morgenmiddag dus meer 1982 hier bij Demerstad. Om 12 uur daarnet Shy Boy, Bananarama. Maandag tussen 5 en 9 s'avonds, dan kan je naar Waanrode, naar de Dorpscom, want daar wordt een rommelmarkt georganiseerd. En dan kan je echt koopjes doen. Voor vandaag en deze week zit de spits erop. Ik wens je een heel fijn weekend. En graag tot maandag. Veel plezier bij Willem zometeen.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Dim.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net niet voor Wout van Aert in de zevende rit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd derde op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Legnesund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Wanil op een persconferentie.
4: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
3: In Brussel patrouilleren al militairen aan treinen en metrostations, maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Ruiden in Limburg zijn drie mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur, dat bevestigt het parket. Drie overvallers drongen met wapens de frituur binnen. Drie mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het Noorse Koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
3: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Art of Break-In.
1: Willem Doreleijer.
0: Hallo allemaal vrienden, goedenavond. Vrijdagavond bij Demerstad. We doen de Kung Fu Fighting met vriend Carl Douglas. En afgelopen nacht heeft een DJ mijn leven gered. Dat is toch gek als je daarmee aankomt zetten thuis. Of op het werk, whatever. Indeep staat ook klaar. We gaan er een leuk feestje van maken tot een uur of acht. Tijdens Weekend Willem, wat meer funk, disco en dance in je radio. Axel Bauer, die komt uit Frankrijk. Was in Wallonië vooral een grote hit. Hè? Hier nog redelijk

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
1: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Het One Night Wonder fenomeen in Deep Hen. Last Night the DJ Saved My Life. Demerstad op de vrijdagavond. Check radiodemerstad.be voor de hele programmering na te kijken. De playlist terug te kijken. De uitagenda te checken. Onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender. En hey, je kunt ook alvast piepen naar de hitlijst van morgenmiddag tussen 12 en 2. Herman de Graaf in de Flashback Top 30. Zometeen Never Can Say Goodbye. De uitvoering van Gloria Gaynor. Eerst First Choice. Let No Man Put Us Under.

Lime aan het begin van de 80's. Ze hadden nog een hele toffe track, die Babe, I'm Gonna Love Tonight. Dit was de grootste hit. En die heet Your Love. Demerstad, vrijdagavond. Joe Tex, Louis Caboose.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Alice, Bax en Howard. Big Bubbles, No Troubles. Aan het eind van de jaren 80. Was een leuk project met z'n allen. Die Alice Bax zat volgens mij ooit in Kajagoogle. Zometeen bij Demerstad is het tijd voor Tower of Power. En we schrijven de soul met de hoofdletter S. Dat is wel extra belangrijk. Eerst deze actrice. Aparte verschijning. Maar had ook een toffe discoplaat aan het eind van de 80's. Liza Minnelli, Losing My Mind.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be. Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Wondere Kermis, dinsdag 1 september, kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31

De Bee Gees, eind 70s, Tragedy. Na hun grote discoperiode probeerden ze het nog één keer, net voor de jaren 80 zouden aanbreken, want daarna zou het niet heel veel echt disco meer zijn. Gingen ze ook wat meer van die popliedjes maken. Denk bijvoorbeeld later in de jaren 80 aan een I'm a Liar of She's a Liar. Wat hadden ze nog? Paying the Price of Love, te gek ook. En zo nog vele andere. Tragedy op Demerstad. Zometeen na 7 vliegen wij er nog een uur in Weekend Willem. De vrijdagavond editie voor we gaan beginnen aan een nieuwe party train. Dit is Boney M. Rasputin.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een polsbandje van de patiënt en een medicatiescanner voor die worden toegediend. Die extra digitale controle kan fouten helpen voorkomen, blijkt uit onderzoek van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Verpleegkundigen willen die extra veiligheidscheck absoluut gebruiken, maar dan moeten de randvoorwaarden goed zitten, zegt onderzoeker Tine Jugmans. We moeten betrouwbare toestellen hebben, heldere procedures, een opleiding krijgen en ondersteuningen die ook na de opstart blijven doorlopen. Voorlopig blijken mensen hun eclipsbrilletje niet massaal weg te gooien. Dat zegt EcoWerf, dat instaat voor de afvalophaling in het Hageland en de gemeente rond Leuven. Maar wil je je eclipsbril toch weggooien, dan moet je die sorteren. Doorgaans is het omhulsel van papier of karton natuurlijk, en dat kan gewoon bij het papier. Maar de kijkglaasjes, die moet je eruit duwen. Die horen ook niet bij PMD, want het is geen plastic verpakking. Die glaasjes moeten bij het restafval. Het is maar dat u het weet. Maar misschien is het best van uw brilletje bij te houden, want er is volgend jaar op 2 augustus nog een gedeeltelijke zonsverduistering.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een gewelddadige overval op een frituur in Sint-Truiden in Limburg. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe 3 overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. 3 mensen krijgen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen met het kluisband door en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is ook nog maar 2 dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Gerard van Worldline legt uit.
5: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
4: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. In Nepal en Tibet is de dodentol na de zware overstromingen verder opgelopen tot 584, dat melden de Nepalese autoriteiten. In totaal zijn er ook nog eens meer dan 1900 mensen vermist, onder hen meer dan 600 toeristen, ook 3 Belgen. De reddingsoperaties zijn volop aan de gang. Net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Van Aert reageerde ontgoocheld.
6: Misschien te laat eigenlijk, dat ik besefte dat het er toch wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al op die voorlaatste glim. En dacht ik ook vooral om met een mooie voorsprong te beginnen, zodat ik misschien top 5 nog kan rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stop en verbazing in de laatste klim, die anderen ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
4: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. En op het WK hockey krijgt de woede van onze Belgische speelsters tegen de scheidsrechter nog een staartje. De Red Panthers verloren gisteren hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, tot frustratie en ongeloof van de speelsters, waarna ze boos werden op de scheidsrechter. Justine Rezier krijgt zo'n schorsing van 1 match en mist de finale voor de 3e plek. Alix Scherniers krijgt een waarschuwing. De Belgische Hockeyfederatie gaat wel nog in beroep. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden dan. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

We're All American Girls. Met Katie Sleets van de week nog jarig geweest. In een van de hoofdrollen natuurlijk. Sister Sleets op Radio Demerstad. Willem Dodeleijers. Nog tot 8 uur in je radio vliegen wij erin om het weekend op gang te trappen. Het laatste weekend van augustus, vrienden. En dan is hopelijk het warme weer echt voorbij. We gaan weer naar het school vanaf dinsdag. En allemaal volle bak aan het werk voor een nieuw fris schooljaar 2026-2027. Maar we genieten nog even van dit weekend. De 28e vandaag op de vrijdagavond. Zometeen. Marvin Gaye, ook de Jackson staan klaar naar Earth, Wind & Fire, Saturday Night. En die klinkt ook prima op een vrijdagavond.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Je hoort
1: nog eens wat. Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

Ja, Lovely One stond op hetzelfde album als waar Oh Can You Feel It en zo op stond. Alleen ja, het werd een beetje ondergesneeuwd door dat succes. En daardoor hoor je deze niet zo vaak meer. Lovely One, Demerstad, vrijdagavond. Shirley Bassey, Snaps zijn er allemaal bij. Eerst Justin Timberlake uit het heerlijke Justified album uit 2003. Dit is Rock Your Body.

0: do something. Let's make a bet.
1: Tijdloos en verfrissend.
2: De hele stad!
1: Verfrissend. Wij maken de zomer.

I Got the Power van Snap. Hun eerste was meteen ook een van hun grootste hits. Nog voor Rhythm is a Dancer. Zometeen Sway, we gaan terug naar de 90s en daar blijven we nog eventjes met Coolio en LV, Gangsta's Paradise.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal

Never Gonna Give You Up, Barry White. Soul met een capital S opnieuw. En disco, want hij deed eigenlijk beide. The Walrus of Love, dat was toch een beetje zijn bijnaam. En dit was nog voor de grote successen. You're the First, the Last, My Everything. En ik denk ook zelfs nog iets voordat Can't Get Enough of Your Love, Babe uitkwam. Een van zijn lekkerste, Never Gonna Give You Up, bij Demerstad. En nu Sydney Youngblood, If Only I Could.

0: kleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Haarlem.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: Jouw

Tony Lee en Reach Up. Met de sample daarin later gebruikt door Turnaround van Fats & Small. Ja, die kwam hieruit. Potverdorie. Mooie tijden. Terug naar 1982. Wat ook mooie tijden zijn. Zometeen naar achter de Party Train. Bjorn van Zundert hier. Ik wens u allen een fijne vrijdagavond. Dit is Precious Wilson nog.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Opnieuw zijn 3600 folders van Kortbij, de partij van burgemeester Christophe Moluch in Kortenaken, verloren geraakt bij Bipost. De flyers voor een eetfestijn kwamen nooit bij de inwoners aan. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen ging het al eens mis. Bipost betaalt de kosten terug aan de partij en start een onderzoek. De begraafplaats van Paal wordt tijdens de lopende werkzaamheden in de weekends opnieuw toegankelijk voor bezoekers. Sinds midden augustus zijn er werken aan het kerkhof in het kader van een traject om de Beringse begraafplaatsen te vergroenen en toegankelijk te houden. Daardoor bleef de hoofdingang aan de Sint-Janstraat in Paal dicht en was een groot deel van het terrein onbereikbaar, tot groot ongenoegen van de nabestaanden. Schepen Jessie de Weijer zocht samen met de stadsdiensten van Beringen en de aannemer naar een oplossing. Vanaf vrijdagavond tot en met zondagavond zijn nu zowel de hoofdingang als de achteringang aan de Gele Bergstraat van de Paalse begraafplaats toegankelijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
5: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
4: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Gerard van Worldline legt uit.
6: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
4: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen met maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

Een feest dat wel doorgaat, dat heb je elke vrijdag en zaterdagavond hier bij Demerstad, de Party Train. Ja, gisteravond, donderdagavond, hadden ze storm voorspeld en uit voorzorg zijn er links en rechts wat zaken afgelast. Daar doen wij niet aan mee. Nee, wij gaan gewoon weer door op deze vrijdagavond tot en met 10 uur. Inner City, die gaan vanaf alvast het goede voorbeeld, Living the Good Life, zo hoort dat ook. Dit zijn de Tramps en Love Epidemic.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

klagen en zagen over allerhande zaken, maar uiteindelijk komt er dan de nuchtere Latricia McNeil en Ain't That Just The Way Life Goes Down. Daarvoor ook nog Laura Tesoro en What's The Pressure? Dat was de vraag van haar die we kregen op jouw vrijdagavond hier bij Deberstad in The Party Train. Zometeen muziek van Gonzales, de man die nooit wil stoppen met dansen. Mooi zo, I Haven't Stopped Dancing Yet, duiken we de jaren 70 mee in. Eerst deze heerlijke classic uit het midden van de jaren 80 van de SOS Band.

Er waren wat vlinders in de buik en ze dacht van, zou dit verliefdheid kunnen zijn? I Think I Love You, Chaka Khan met die luck hit uit 1984. Tijd voor een stevige portie 90s op je radio. Met zometeen de vergeten hit van Clubhouse, Light My Fire, na deze CB Milton. The Party Train.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Er zijn lekkere disco-classics onderweg hier bij de Party Train op Demerstad. Met Marsha Raven die eraan komt, Catch Me. Ook nog Graham McRae en Keep the Fire Burning. We duiken ook nog even de jaren 70 in met Harold Melvin en de Blue Notes. The Love I Lost. En over de 70s gesproken, dit is Agrupo Sportivo. En disco really made it.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
6: Waanrode Kermis 2026, zaal Berg en Dal.
7: Wondere Kermis,
6: zaterdag 29 augustus, 3 wijzen en een dwijze.
7: Wondere Kermis,
6: zondag 30 augustus, een optreden van Outback.
7: Wondere Kermis,
6: maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen.
7: Wondere Kermis,
6: dinsdag 1 september, kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september, kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar.
7: Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
8: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad.

En zit de sfeer er goed in? Dat is prima, dat is goed nieuws. Meer van dit soort sfeer zometeen ook tussen 9 en 10 in een nieuw uur van Demerstad en de Party Train natuurlijk. Hè. Hoe luister jij naar ons? Laat het ons een keer weten. Is het via DAB+? Is het online via onze webstream? Of uiteraard nog via FM? Je kan ons dat laten weten via een berichtje te sturen. Hè. Via onze Facebook, onze Instagram kan ook uiteraard. Of rechtstreeks via onze mobiele app die we hebben van Demerstad. Mocht je die nog niet hebben, download hem even via onze website radiodemerstad.be. En mocht dat allemaal veel te moeilijk zijn, een ouderwetse e-mail info@radiodemerstad.be. Dat kan uiteraard ook nog. Het nieuws van 9 zometeen, dan deel 2 van de Party Train dus. Eerst nog deze van de Human League. Don't You Want Me Baby.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
4: We zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
3: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg zevende geworden. De Red Lions versloegen India na shootout. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het vierde kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dus twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Prog om eens een keer stevig op uit de bol te gaan. Hè. 1986, die plaat van Starship en We Built This City on Rock and Roll. Welkom in deel 2, dit is de Party Train. Dit is Deberstad, de juiste keuze voor een feestje op vrijdagavond. Tot en met 10 uur nog met Whistle Just Bugging onderweg naar deze van de Youth Corporation.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie,

0: persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Ja, deze mannen mogen bijna hun valies pakken, hè? The Boys of Summer. Zomer is zo goed als voorbij. Nog even, nog een kleine drietal weken en dan is de astrologische zomer voorbij. The Boys of Summer, dus en Don Henley. Daarvoor een eendagsliep uit dikke nummer 1 hit uit 1986 van Whistle and We're Just Bugging. Zometeen KLF en Tammy Wynette, Justified and Ancient. Dat is een klapper uit het begin van de jaren 90. Now, The Real Thing, You to Me Are Everything.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Je beleeft een echte zomer.
1: Wauw.
0: Met Radio Temerstad.

0: Als in 1987 jouw vakantiebestemming Frankrijk was, dan heb je dit daar waarschijnlijk wel in de lokale discotheek of op het feestje daar horen voorbij komen. Les démons de minuit en die leuke plaat van Image. Doe maar even. Ja. Met de vingertjes, dan weet je het al, hè. Dit is Snap.
1: The Party Train. Party Train. Party Train. Hey!

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lumme organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lumme, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lumme.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen.

The Dragon's Legend. Je zou bijna denken aan een sprookje bij die plaat van Koto. En daarvoor de Midnight Star. De not was nogal hoog. Operator, this is an emergency.

0: zeker mee.
1: Joehoe, die blijft in je hoofd steken voor de rest van de avond. Absoluut. Katie Tunstall, jij kan dan niet zo goed die woehoes doen. Dat is niet mijn ding. Hè. Black Horse and the Cherry Tree was dat. En daarvoor Casey and the Sunshine Band vertelden u alvast waar u later op de avond nog mee kan bezig zijn. Get Down Tonight. Dat kan zijn voor te dansen, maar dat kan ook in uw slaapkamer gebeuren natuurlijk. Nee, we moeten daar geen details van weten en ik ga ze ook niet met u delen. Nee, dat zijn uw zaken niet. Morgen zijn we er weer vanaf 8 uur. Nieuwe aflevering van de Party Train op zaterdag. Dan doen wij tot 10 uur en tussen 10 en 12 is er Chris van Opstal die jullie fijn richting middernacht het feest mee doet beleven. Zometeen meer leuke classics bij Demerstad na 10. Ik ben al eens gaan spieken. Er is een reden te meer om je radio gezellig hier bij ons te houden. Ik laat jullie alvast met Sister Sledge en He's the Greatest Dancer.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het 4e kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je vanavond en morgen nog terecht voor de Nacht van de Vleermuis. Dat is een initiatief van onder meer Natuurpunt. Je kan wandelingen maken of lezingen volgen, want de vleermuis moet beter beschermd worden, zegt Nathalie Sterks van Natuurpunt.
5: In Vlaanderen leven 18 soorten vleermuizen en 10 daarvan zijn bedreigd. En dat komt onder andere door de toenemende lichtvervuiling. Het zijn nachtdieren, ze jagen in het donker en het licht verstoort dan hun vliegroutes. Maar er is ook het verdwijnen van natuur en het aantal insecten dat sterk gedaald is. Want een vleermuis eet per nacht een paar honderd muggen en ze helpt ons ook in de strijd tegen ziektes en plagen.
3: Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
4: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
3: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
4: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
3: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezer krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensie.